0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
1: Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen protesten gehouden. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen medio juni in het openbaar vervoer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
2: Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt, met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are Holland Hardest Radio Station.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Rooms-Katholieke aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen protesten gehouden. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen medio juni in het openbaar vervoer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
2: Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt, met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen protesten gehouden. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen medio juni in het openbaar vervoer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Turkije zijn zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De Iraanse voetbalbond bekritiseert de FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. De vakbond wil meer zekerheid voor werkenden.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are just perfect.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
3: Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Turkije zijn zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De Iraanse voetbalbond bekritiseert de FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. De vakbond wil meer zekerheid voor werkenden.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
3: Supermarktketen Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een sojaallergie. De producten zijn houdbaar tot maart 2028. Klanten kunnen de zakjes terugbrengen en krijgen hun aankoopbedrag weer terug. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Evertse keert begin mei terug naar Nederland. Volgens de ministers Jezielgus en Veldkamp wordt de missie in het oosten van de Middellandse Zee niet verder verlengd. Het fregat beschermde daar landen tegen mogelijke Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat.

0: studiobericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse-Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse-Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are. Amesha.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: चला है।
1: You are Ujala Radio Headlines. Supermarktketen Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is zonder vermelding op de verpakking. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Evertsen keert begin mei terug naar Nederland. De missie in het oosten van de Middellandse Zee wordt niet verder verlengd. De Rijkswaterstaat sluit dit weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. En de Iraanse voetbalbond bekritiseert de FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt de reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is, zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een sojaallergie. De producten zijn houdbaar tot maart 2028. Klanten kunnen hun zakjes terugbrengen en krijgen hun aankoopbedrag volledig terug. Het Nederlandse marineschip Evertse keert begin mei terug naar Nederland. Volgens ministers Jezielkus en Veldkamp wordt de missie in het oosten van de Middellandse Zee niet verder verlengd. Het fregat beschermde daar landen tegen mogelijke Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You Are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt de reisbranchevereniging ANVR. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat meldt het Pentagon. Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is, zonder vermelding op de verpakking. Het Nederlandse marineschip Evertse keert begin mei terug naar Nederland. De missie in het oosten van de Middellandse Zee wordt niet verder verlengd.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: radio.
1: You are. You are. You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Nederlanders boeken zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt de reisbranchevereniging AFR. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat meldt het Pentagon. Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is, zonder vermelding op de verpakking. Het Nederlandse marineschip Evertse keert begin mei terug naar Nederland. De missie in het oosten van de Middellandse Zee wordt niet verder verlengd.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Vivah, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Vivah of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
4: De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg in de staat Nayarit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt de reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: QR.
1: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en daarom vannacht afgeschaald. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt reisbranchevereniging ANVR. En de Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat meldt het Pentagon.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
2: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are, you are, you are.
4: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg in de staat Nayarit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio ke studio mein, to bheji aap. Naar 020-363-0808. Raad tot dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio

0: You are.
1: Dit is Rijn Baardmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27, Gorkum richting Utrecht. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de A2 doe je er tussen Lexmond en knooppunt Lunette 10 minuten langer over. Dan nog de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je er 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wel, wel, wel. U luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhas. Heel veel luisterplezier.
3: Welcome to Ujala Radio, aapka manoranjan radio station.

0: listening.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Bij een grote brand in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. De eerste zomerse dag gisteren met 25 graden zorgde voor drukte in Scheveningen, waardoor goede inzet van de politie waren er geen ongeregeldheden. De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg en kwam op zijn kant terecht.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Rijn Baardmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27, Gorinchem richting Utrecht. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de A2 doe je er tussen Lexmond en knooppunt Lunette 10 minuten langer over. Dan nog de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
4: Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Bultrug Timmy is na weken vastzitten voor de Duitse kust vrijgelaten in open water van de Noordzee. Het dier werd per schip naar het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen gebracht. Timmy strandde eerder bij Timmendorfer Strand en bleef verzwakt achter. Experts hadden kritiek op de stressvolle reddingsactie. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube-kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You are.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een kwartier langer over. Dan de A27 Gorkum richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. 10 minuten door de werkzaamheden aan de A2. Dan de A76 Geleen richting Duitsland. Tussen knooppunt Koenderberg en de Duitse grens ook hier een half uur vertraging door de grenscontroles. En tot slot de N261 Tilburg richting Waalwijk. De Efteling is in trek, want voor de Efteling loop je 10 minuten de vertraging op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: नमस्कार मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो तू जाने है तो
3: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil dit soort reservisten opleiden voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. Bultrug Timmy is na weken vastzitten voor de Duitse kust vrijgelaten in open water van de Noordzee. Bij een grote brand in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. De eerste zomerse dag met 25 graden zorgde voor veel drukte gisteren in Scheveningen. Er was veel politie aanwezig en er waren er daardoor weinig incidenten.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Yeah.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoogstad.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full-service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. In Duitsland is benzine tijdelijk weer onder de 2 euro per liter te krijgen, meldt NOS. Dat komt door een accijnsverlaging van 2 maanden. Daardoor is het prijsverschil met Nederland opgelopen tot zo'n 30 cent per liter. Nederlandse pomphouders, met name aan de grens, verwachten door de verlaging minder klanten. Economen zijn kritisch en vinden gerichte steun voor lage inkomens effectiever dan een algemene tankkorting. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. En bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervond mogelijk hinder. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
4: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Culemborg en Nieuwegein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Dan de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunetten duurde er 10 minuten langer over door de werkzaamheden op de A2. En de A76 Geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je oponthoud hier een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: उजाला रेडियो पर संगीत का सफर जारी है।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. In Duitsland is benzine tijdelijk weer onder de 2 euro per liter te krijgen door een tijdelijke accijnsverlaging. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. En bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Culemborg en Nieuwegein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Dan de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunette doe je er 10 minuten langer over door de werkzaamheden op de A2. En de A76 Geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je oponthoud hier een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdinheid, door Zaalgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Honewalhe, door Shadi Honewalhe. Ja, Kizika Moendesanskar. Ujala Radio, vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De ING-bank heeft te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hebben met pinbetalingen. Volgens de bank ligt de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING zegt bezig te zijn met een oplossing. Ook bij andere betaalnetwerken en banken zijn meer storingsmeldingen binnengekomen. De voormalige Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. De viervoudig Paralympisch kampioen verloor in 2001 beide benen na een crash, maar groeide daarna uit tot succesvol handbiker. Hij won 4 keer goud op de Paralympische Spelen. Na een zwaar ongeluk in 2020 liep hij zwaar hersenletsel op waar hij nooit helemaal van is hersteld. Alessandro Zanardi is 59 jaar geworden. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na

0: Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien in een groot deel van Nederland. In het zuiden beginnen de buien zo direct, daarna trekken ze naar het noorden. Er is daarbij kans op hagel- en windstoten tot 70 km per uur. Plaatselijk kan wateroverlast ontstaan. Vooral verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. De code geel geldt niet voor Drenthe, Friesland en Groningen. De ING-bank had vanochtend te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hadden met pinbetalingen. Volgens de bank lag de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING heeft inmiddels aangegeven dat de storing is verholpen. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोने में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: खाया है बिनकोट रावा तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं सुनवा लो तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खयाई बिनकोट रहो तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: QR.
1: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is vooral druk vanwege werkzaamheden. Zo ook op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat het vast tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Een kwartier vertraging. En door de werkzaamheden op de A2 staat het ook vast op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunetten doe je er een kwartier langer over. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat het vast bij knooppunt Velperbroek. 5 tot 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de IJsselbrug. En de A76 tot slot Geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je oponthoud hier 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, een nieuw uurtje is aangebroken vol met heerlijke hits en heerlijke Ghana. Vol met gezelligheid, heerlijke sfeer en heel veel liefde. Ujala Radio, daar ben je op afgestemd. En waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent.

Ja, de stem die je uit duizenden kent, de stem van Neha Kakkar, samen met Karen Aujla. Ja, en als je de clip hebt gezien van deze Ghana, dan zie je ook Nora Fatehi prachtig schitteren en zo heerlijk dansen. Ja, Ghana Kanam Raha Ai Hai en brengt ons nu naar Tehre Rahe. Afwelom Kanam He Sikender Ka Mukader. Ja, ook een beautiful Ghana.

Ja, prachtig, mooi, de stem van Jobin Nautiaal en muziek mooi gecomponeerd door Payal Deo in deze Ghana de film Sikander Kamukader. Ja, uitgebracht in het jaar 2024. Ja, ook een film in Ghana. Ja, je luistert naar Ujala Radio Orwobi, Amit Jaram Kisat. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van elk moment.

0: Skin
1: Man. Ja, en tussen al die nieuwe hitgana's door is het af en toe ook mooi om eventjes teruggebracht te worden naar toen. Ja, naar heel veel jaren geleden. Uit de film Murder kwam toen het liedje uit Cajon na Cajon. De stem van Anu Malik samen met Amir Jamal on the vocals.

Ja, dit nummer gaat alweer terug naar het jaar 2004. Een iconisch nummer, een iconisch romantisch lied uit de film Murder. Organe genaam Hikke Horna Keho. Ja, gezongen door Amir Jamal. En het heeft een mix van Indiaanse en Midden-Oosterse muzikale invloeden. Ja, en het is gebaseerd op het originele lied Tamali Maak van de Egyptische zanger Amr Diab. Ja, wat bijdraagt aan de exotische en sensuele sfeer van dit nummer. Ja, Kahona Kaho was dat uit de film Murder. Brengt ons nu naar de stem van Jyoti Noraan. Jyoti Noraan samen met Jani en Bunny.

Ja, in een heerlijke stijl gezongen door Jigar Saraya en Aditya Gandhi in deze Ghana Diamond Knee. Je hoort het hier bij Ujala. Ja, zo gaan we door naar de film Jigra. Organica naam heet Chelkurie.

Ja, de innerlijke kracht van vrouwen wordt gevierd in dit nummer. Het benadrukt de moed, de vastberadendheid en de veerkracht van vrouwen in verschillende sectoren. Ja, komt dus uit de film Jigra, uitgebracht in september 24. En je hoorde zojuist de stem van Diljit Dosanjh samen met Alia Bhatt. Ja, ook een bekende Ghana uit de film Chennai Express. Oh, de Ghana-kanaam heet Titli.

Je blijft toch een fantastisch nummer. Banke Titili Dil Ura Ura Ura. Ja, afkomstig uit de film Chennai Express uit het jaar 2013. Met in de hoofdrol onder andere Shah Rukh Khan en Deepika Padukone. Ja, en dit nummer werd heel goed ontvangen. Niet alleen om de inhoud, maar ook om de kwaliteit van de melodie. Ja, en ook de clip. Ja, die is ook een hele mooie clip. Je ziet Shah Rukh Khan en Deepika die langzaam tot elkaar aangetrokken voelen terwijl ze samen een reis maken door Zuid-India. Ja, ik heb het dus over de film Chennai Express uit het jaar 2013. Ja, de prachtige mooie nummers hier bij de one and only Dunya Ka Mashhoor Hindustani Hit Radio Ujala Radio. Ja, Nakhali, Bollywood Ghana, New Ghana. Af en toe ook een heerlijke local Ghana. We gooien het er gewoon lekker in. De stem van Rani Detai samen met Ashley. De Dupatta Ghana.

Ja, de Dupatta Ghana. De stem van Rani de Thai samen met Ashley Esmee. Ja, de bekende Dupatta wordt vaak gezien als een symbool van bescheidenheid en elegantie. Ja, vooral in formele of in religieuze settings. Maar ja, het is ook een mode-item, ja, dat op verschillende manieren kan worden gedragen. Ja, dat was dus de stem van Annie de Thai en Ashley Esmee in de Dupatta Song. Heerlijke de Makagana hier bij jouw favoriete radio Ujala. Uit de film Bhool Bhulaiya deel 3 is dit de stem van Amal Malik samen met Shreya Ghoshal.

uit de film Bhool Bhulaiya deel 3, de stem van Shreya Ghoshal. En de stem van Amal Malik. Ami Je Tomar. Ja, het is een geliefde Ghana. De combinatie van de prachtige muziek, de emotionele tekst en de adembenemende zang maakt dit nummer tot een tijdloos romantisch nummer. Ja, het is een perfecte uitdrukking van liefde die mensen over de hele wereld, maar dan ook echt de hele wereld raakt. Komt dus uit de film Bhool Bhulaiya deel 3. En je hoort het hier bij je favoriete radio. Ja, de Miranda Brothers. Ja, de Miranda Brothers, de stem van Amal Malik, Darshan Rawal en Niti Mohan on de vocals. In deze heerlijke Dhamaka Ghana, Be My Mehbooba.

Wanna Be My Mehbooba, de stem van Amal Malik, Darshan Rawal en Niti Mohan. Ja, beautiful song, groepsred Ghana. Ja, een geliefde zijn betekent niet alleen je hart delen, maar ook je ziel verwarmen, je kracht geven en een veilige haven zijn waar liefde altijd groeit. Ik zeg mooi met Ghana, ik zeg groepsred Ghana. Orisbaar, de stem van

या जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। या het leven is vol kleuren waar elke stap een nieuw avontuur brengt. Ja, elke glimlach brengt een zonnestraal met zich mee en elke uitdaging is dan ook een kans om lekker te bloeien. Ja, je hoorde zojuist de stem van Sudhir Sudet samen met Sandeep Sudin on the vocals in Zindagi. Zindagi, ik riette het. Ja, het origineel kennen we van Kishore Kumar. Maar zo zie je maar. Zoveel jaren later genieten we nog steeds van de mooie teksten uit dit nummer. En zo wordt een ander nummer ook mooi gecoverd door Kieran Kedaar. Kan ik een naam heen? Hamzafar, of meer Hamzafar.

0: live vanuit de hoofdstad. Uzara Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. Een sinds maandag vermiste 81-jarige vrouw uit Zwolle is na dagen zoeken teruggevonden. Ze werd de afgelopen nacht aangetroffen in de omgeving van de Karveelschippersstraat. Daarna is ze overgebracht naar het ziekenhuis voor passende zorg. Over haar toestand is verder niets bekendgemaakt door de politie. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. De ING-bank had vanochtend te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hadden met pinbetalingen. Volgens de bank lag de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING heeft inmiddels aangegeven dat de storing is verholpen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is
6: Imran Khan. Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala.

0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: are.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de A2 Den Bosch richting Utrecht vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen is je vertraging ongeveer 20 minuten. Door de wegwerkzaamheden is het ook druk op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunette doe je er een half uur langer over. En dan nog de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch?

का नाम है हुआ मैं, हुआ मैं दुआ से मैं उठा जो तेरा हुआ मैं. The stem from Raghav Chaitanya samen met Pritam और फिल्म का नाम है Animal. Ja, welkom bij Ujala Radio. Thuiskomen, dat doe je bij Ujala Radio. Ja, de plek waar je het voelt en waar je altijd welkom bent. Ja toch, mijn ami Jeram. En waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, zorg ervoor dat je geniet van deze mooie dag.

Ja, groepsoort Love Ghana, Hamto Diwane, Diwane. Ja, de stem van Yasser Desai was dit. Ja, en volgens mij niet afkomstig uit een film, maar gewoon een single song release Ghana. Ja, af en toe doen die artiesten dat. Dan zijn ze niet getekend voor een film om daar een, liedje in te zingen. Of dan is het liedje niet geselecteerd voor een film. Ja, dan brengen ze het gewoon uit zonder dat het gekoppeld is aan een film. Ja, dat zie je steeds meer. En het is helemaal niet erg, zolang we maar kunnen blijven genieten van al die mooie nummers en de stem van Yasser Desai. Ja, dat was daarnet Yasser Desai en dit is Arijit Singh. Samen met Piyush Shankar en Ryan.

खूबसूरत गाना द सेम वन अरिजीत सिंह वो जो तेरा ख्वाब था कभी या द्रौपदी ओइत हाथ degene die ooit je liefde was degene die ooit bij je was vergeet het maar hoe het ja laat maar ja prachtig mooi nummer de stem van Arijit Singh hoe het ja ja soms moet je vergeten wat je voelt en moet je volhouden wat je waard bent. Ja, prachtig, mooi nummer. Een broken heart song. Wojotera hoke naraha. Wojoteri aankese baha. Ja, de stem van Arijit Singh. Organica naam he bhooleja. Ja, je hoort het hier bij Ujala Radio. Dunya ka majur Hindustani Hit Radio. Of wobhi Amit Jairam kezaat. En samen genieten we van de mooiste gana en de heerlijkste songs. Op deze heerlijke dag als vandaag. Ja, we hadden daarnet de stem van Arijit Singh. Maar ook in deze Ghana hebben we de stem van Arijit Singh. Samen met Nandini Srikar.

me you, had ik op paar keer. Ja, ik heb alle grenzen overschreden in de liefde. Tum se bhisyara, tum se pyar kiya. Ja, filmkanaal heet Terap. Het is de stem van Arijit Singh. En deze film kwam uit in het jaar, even zien, in het jaar 2021 kwam deze romantische actiefilm uit. Ja, met in de hoofdrol Ahaan Shetty. Het was zijn debuutfilm. En Ahaan Shetty, dat is de zoon van acteur Sunil Shetty. Ja, hij begon dus zijn acteercarrière in 2021 in deze romantische actiefilm Terap, waarmee hij tevens de AIFA Award voor debuutster van het jaar kreeg. Dat was dus in het jaar 2021. En dan heb ik het over Ahaan Shetty, de zoon van acteur Sunil Shetty. Ujala Radio, hij is Sunwalo. Dunya Kamashur, Hindustani Hit Radio. Geniet van deze prachtige mooie dag. En geniet van de heerlijke hits hier bij Ujala Radio.

Ja, de stem van EP Dylan Merata na Ute Ute Roy Chanwe. De stem van EP Dylan on Dunya Kamashun Hindustani Hit Radio. En van EP Dylan gaan we door naar Kanika Kapoor in deze heerlijke Ghana. Kanika Kapoor samen met Moomsy Stranger. Haar Ghana-kanaam heeft Fantasy.

Ja, de prachtige stem van Kanika Kapoor. Geboren en getogen in Lucknow en in 2012 verhuisde ze naar Mumbai om zangeres te worden. Ja, dat was na haar scheiding in 2012. En toen brak ze door met de Gaana Jugani G. Ja, het werd een commercieel succes en in 2014... brak ze door met de Gaana Baby Doll. Ja, die kennen we ook nog, toch? Ja, alweer zoveel jaren geleden. Maar nog steeds, als ik hem afdraai... geheid dat je gaat meebewegen. Ja, en intussen is ze niet meer weg te denken... en ze heeft intussen tijd ook al de Filmfare Award... voor beste vrouwelijke playbackzanger gewonnen. Die heeft ze op haar naam staan. Ik zeg ik heerlijke Gaana, feel good Gaana, love Gaana... Gaana om lekker om mee te bewegen. Ik heb het allemaal bij me. Ik zou zeggen, geniet van de heerlijke nummers en geniet daarmee van deze heerlijke dag.

Ja, van de formatie Exclusive album volume 7. De stem van Omar Waghid Hussein en Ghanese naam heet Rock'n'Roll Sonny. Ja, al van heel wat jaren geleden. Ja, uit de film Kal Hona Ho was dat. Ja, nog steeds heerlijk om naar te luisteren en vooral ook in zo'n gecoverde versie. Ja, hij past nog wel in deze tijd, toch? De stem van Shagil samen met, ja, ik moet even kijken hoe ik deze uitspreek. Ifdeki Saad. Ja, een single song release, Ghana is dit.

Ja, de stem van Atif Aslam in deze single song release Ghana. Ja, opvallend veel single song release Ghana's dit uurtje. Maar ja, het maakt het niet minder mooi. Het maakt de programmering niet minder mooi. En we genieten stuk voor stuk van alle mooie nummers hier zo. Ja, ook de love songs ontbreken niet. En ook vandaag een mooie local Ghana. Ja, ik hoop zo het Bemisal Giet. Je Ake, Je Ake, Je Kajal.

Ja, en dat was de stem van Omar Waghid Hussein in Je Akhe Je Kajal. Ik groep zo het Ghana, een heerlijke love Ghana. Je hoort hem hier bij Ujala Radio. Ja, en van deze local Ghana gaan we even terug naar het jaar 2004. Ja, Philip Kanaam heeft vier zara. Ham to bhai jaise hai. Ja, prachtig mooi nummer. Eventjes terug naar het jaar 2004. Filmkanaam heeft vier sterren.

ja, een prachtig mooi nummer. Hand op, hey, Jason He. Wijze Rehenge. De stem van Lata Majeskar uit de film Vier Zara uit het jaar 2004. Ja, en het jaar 2004 was ook het meest succesvolle jaar voor Shah Rukh Khan. En het maakte hem dit jaar tot King Khan of Bollywood. En zijn films Vier Zara, Swadesh en Mehuna, dat waren de superduper hits in 2004. Allemaal met Shah Rukh Khan in de hoofdrol. Ja, we kennen hem tegenwoordig als King Khan. King Khan van Bollywood. En dan hebben we het over Shah Rukh Khan. Ja, nog even een paar minuten en dan gaan we er even tussenuit voor een reclamebreak. En tot die tijd genieten we nog even van de stem van Stebin Bey.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: 4 juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-4-2-1-5-3-3 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश. Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Mexicaanse gouverneur Ruben Rocha Moya is tijdelijk opgestapt nadat hij in de VS is aangeklaagd wegens vermeende banden met het Sinaloa drugskartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen en zegt zich te willen richten op zijn verdediging. Washington heeft om zijn uitlevering gevraagd. In Winschoten zijn gisteravond 8 mensen aangehouden na een conflict waarbij is gestoken. Volgens de politie gaat het om 5 aanhoudingen direct na de melding in de Lekstraat en later nog 3 gewonden die ook zijn opgepakt. In totaal raakten 3 personen gewond met steek- en snijwonden. Het is nog onduidelijk wat precies de aanleiding was voor het incident.

0: Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A2 in beide richtingen. In de richting van Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen is je vertraging een half uur. Het komt door de wegwerkzaamheden daar. De andere kant op, richting Den Bosch, daar staat het vast tussen knooppunt Everdingen en Beest. De weg is op dit moment dicht en dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid. Dan nog de A7, Heerenveen richting Groningen, tussen Leek en Hoogkerk. 5 tot 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lekker rustig op de Nederlandse wegen. Het is weekend, het is zaterdag, het is 2 mei. We hebben een prachtige, zonnige lentedag tijdens dit weekend. Het is ook de laatste weekend, want maandag beginnen de scholen weer in heel Nederland. Dan is de meivakantie, oh heerlijke tijd voorbij. Voor de rest maandag dode herdenking. En dinsdag, bevrijdingsdag, 4 en 5 mei. De banken weet ik niet of die open zullen zijn maandag en dinsdag. Dat merkt u vanzelf. En ook de gemeentehuizen. Of die ook open zijn maandag en dinsdag. Dat merkt u ook vanzelf. Maar goed. This weekend, enjoy your weekend. Have the most wonderful one. En we gaan moven en groeven en starten. Want ik ben er tot 7 uur vanavond.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: The weekend starts here.

0: hier en alleen hier op Trendy. Uw weekend hit radio. Hou je van nieuwe muziek? Nou, dan zit je bij ons tijdens dit weekend heel goed. Doe je ding, have the most wonderful weekend. Geniet van de natuur. Kijk wat de natuur ons schenkt. Een prachtig weekend. Aangename temperaturen. De zon straalt boven Nederland. Geniet ervan en have the most wonderful weekend. Alleen zeg ik altijd, soort smetje, goed en vooral verstandig. De meeste mensen zijn aan het chillen buiten. Anderen zijn bezig met hun weekendbezigheden. Anderen zijn bezig met voorbereidingen voor maandag en dinsdag weer. Hoppa! Naar je werk of naar school. Je vrouwen, meesterwen, studenten, wagera. Een 3 uur lang hitgericht gevoeligheid. De hitzone waarin ik altijd de brand new soundtracks van je screen en release uit de muziekindustrie van Bollywood. Uit onze factory natuurlijk de hits from coast to coast. Maar dit weekend en afgelopen weken is er niks bijzonders uitgekomen. Niets nieuws om u te laten horen als wereldprimeur. Dus ik heb weer een sensationele mengelmoes in mijn playlist. Een lekkere flow. En iedereen komt aan zijn trekken. Ik heb goede dance tracks voor je. Ik heb lekkere hot music. Ik heb de recurrence. Ik heb misschien af en toe een goede 60s, 70s, 80s of 90s. Dus blijf lekker hoeken aan deze radio. Want je weet het, samen en overal, ook tijdens dit weekend. Ujala Radio. Ja, zo is dat toch?
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: Je luistert altijd met veel plezier naar Trendy Ujala met Satish Ramdatmizier.
0: Tijd om te starten en ik heb 2 goede dance tracks voor je. Geen nieuwe, maar een aantal jaren terug. Ze waren erg populair. In het jaar 2017 met name. Je herinnert je uit de Hindi film Hindi Medium hebben we Subir en Ikka Singh in de lead vocals met zijn populaire Oh Ho Ho.

Even een time check. Tja, Butchke, toen 9 minuten hotjela. 9 muzikale minuten over 4. Hartelijk welkom in de hitzone. Dit is jouw favoriete tune op de zaterdagmiddag.

een trange, vette dance track. En die hoorde je uit de film Sweetie Wets N.R.I. Het waren Just Be Jessie en Sonia Sharma met Akasa Singh in de lead vocals en de Koori Gujarati. En die Gujus, die Gujaratis, die kennen ook gezelligheid hoor. Ja, ja, Thare Waste Gujarati, Thare Waste. Ja, zo leer je nog eens wat. De hitzone tot 7 uur vanavond, hoe de verdere programmering en crew eruit ziet voor dit weekend. Voor deze prachtige zaterdagmiddag hier op Trendy, te late at midnight. Programma daaraan mee op hier, maar op het einde. Blijf lekker hoeken, doe je ding en have the most wonderful weekend. Wauw, wat een gezelligheid weer op Trendy Ujala. Met all the hits uit onze factory from coast to coast. Appen mag u altijd naar de studio's op 020-363-0808. You're most welcome in the hit zone this afternoon. Ik heb Neha Kukke en Arijit Singh Faye Reddy uit Rabata met een blockbuster hit, My Tera Boyfriend.

Your most hottest sensations vandaag ook in de hitzone in mijn playlist. Dus blijf lekker hoek aan deze radio en ga maar lekkertjes door met je dingetjes doen. Ik heb Ready For You uit Guest in London ook, een hitsong van een aantal jaren terug. Het waren Raghav Sachar met Tarannum Malik uit deze film. En ze doen de Frankly to Sona Nachdi. En dan gaan we terug naar het jaar 2025 met Melody en Meet Rose uit de film Musty for One in Karoor. Maar eerst deze Frankly to Sona Nachdi, een trange vette poppel geweest.

De eerste 70's heb ik ook ready voor je op de draaitafel. De original soundtrack, welke het woord, moet een verrassing zijn. Eentje die in elk geval niet van mij verwacht rond dit uur van de middag hier op Trendy. Het is 4:30 en we gaan move en groove met Melody en Meat Bros St. John in de lead vocals uit de film Musty Four. Je herinnert je nog deze soundtrack van het vorig jaar, One in Karoor.

Een lekkere chillen vandaag in de hitzone. Nee, er zijn geen nieuwe releases vandaag in de hitzone. Dus mijn playlist ziet er in elk geval goed uit. Met van alles en nog wat een sensationele mengelmoes. Met hits from coast to coast uit onze factory. De hitmachine van Ujala Radio. Ik heb Ready for Your Bacha. Met een clubmix van DJ Shadow uit Dubai. We gaan genieten van deze blockbuster Mercy versus Despacito. En je hoort in de lead vocals Bacha.

What a song, what a song. कैसे लगा आपको? आन बान का गाना हमने आपको सुनाए. So, Moe Yals Maroor kan the best of the 70s by Mohammed Rafi Jab Tum Ho Mere uit een film van Rajendra Kumar en Rakhi. De hitzone tot 7 uur vanavond en zometeen gaan we lekker moven met Uluka Petha. Maar eerst heb ik voor je uit het jaar 2003 een hitsong getiteld Na Nazaroka van Babul Supriyo en Shweta Pandit on the beat of Rajesh Roshan.

komt uit de film Ed Baar. Ik heb ready voor je twee trange vette pokoes. Picks up a lot. Uit ons factory, de hitmachine van Ujala Radio. Trouwens, hou je van nieuwe muziek, dan zet je bij ons heel goed ook tijdens dit weekend. Geniet ervan, ik heb ready voor je uit de nieuwe film Jiska Name, Hai Giovanni, To Ishkonahe, Jasmine Sandlas. En de rapping vocals van Inderjeet Singh. En dan heb ik voor je Jab Tilak van Arijit Singh en Madhubanti Bagchi. Die trange vette pokoe uit Cocktail 2, vandaag in de hitzone.

The Catchy Flavors uit onze factory. Van alles en nog wat. Soms een beetje hot, soms een beetje naughty, soms een beetje spicy. Je weet, als ik er ben in de hitzone, is het altijd less talk and more music. Omdat ik samen met u ook lekker geniet en ontspan met de heerlijke entertainment hier op Trendy Ujala. En je hoort mij tot 7 uur vanavond. Volg zo meteen het nieuws aan jou. Misschien hoor je ook van die belangrijke items. En het tweede gezellige gedeelte van de hitzone komt eraan zo meteen.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलॉन्ग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en richting de Golf van Aden gestuurd in de richting van Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen. Het incident vergroot de zorgen over een heropleving van piraterij in de regio. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slovaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De uitnodiging volgt op een telefoongesprek waarin ook de steun van Slowakije voor Oekraïns EU-lidmaatschap werd bevestigd. De relatie tussen beide landen stond eerder onder druk door een conflict over Russische olieleveringen via Oekraïne. Inmiddels is die energieruzie opgelost. De Mexicaanse gouverneur Ruben Rocha Moya is tijdelijk opgestapt nadat hij in de VS is aangeklaagd wegens vermeende banden met het Sinaloa-drugskartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen en zegt zich te willen richten op zijn verdediging. Washington heeft om zijn uitlevering gevraagd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. Het weer. Er trekken buien over vanavond. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen. Ook vannacht kan het nog regenen. De minimumtemperatuur is 11 graden. Morgen veel bewolking en ook weer regen en mogelijk onweer. Bij middagtemperatuur variërend tussen 18 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
6: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder.

Vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Utrecht richting Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer in de file wordt omgeleid via een tankstation. Omrijden vanuit Utrecht kan ook via Gorkum vanaf knooppunt Everdingen over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: The weekend starts here. Right.

Welkom bij in het tweede uur van de Hitzone. Even een timecheck. Het is Paatschwitschke door Saatminuut Hotjela. 7 muzikale minuten over 5. Fijn dat u bent gehoeken. Ook tijdens het weekend zit je bij ons heel goed op Ujala Radio. Holland's Hottest Hindustani Hit Radio. Ik ben er tot 7 uur vanavond en na mij ging Ritten Ramdulari Pandey. Die heeft een vrij weekend. Wat we wel krijgen te horen is Apsoske Saat Mritju Samachar Bukharajayga met collega Bhaiya Vijay Rambaran en Uske Baad Kuche Sok. Ook in het tweede uur start ik met een hele goede dance track. En deze komt uit het jaar 2007. Een bekende hitzone. Soundtrack van Susan komt uit de film Awara Pan. En uit die film heb ik een prachtige dance track voor je. Composed by DJ Sakitu. We starten met Mahia.

gewoon te gek. Deze powerplay Club Mix, oftewel een goede dance track uit het jaar 2007 uit de film Awara Pen. All the hits and more from coast to coast. En we gaan het lekker gezellig gaan doen tot 7 uur vanavond. Ik heb een heerlijke floor, niet eentonig. Het heeft een lekkere, hoe zal ik het zeggen? Een lekkere flow dan. Van alles en nog wat. Uluka Pata was ook erg populair van Arijit Singh en Nikita Gandhi. Je herinnert je nog uit Jagga Jasoos. Ja, Jagga Jasoos. En uit de film Rabata. De originele soundtrack van Arijit Singh. Maar Jubin heeft hem ook gecoverd in dezelfde film Rabata. Ik waar ja. Maar eerst doen we deze Uluka.

origineel van Arijit Singh uit de film Ravata. En deze ook door een wereldzanger uit de muziekindustrie van Bollywood, Jubin Nautiyal, gecoverd uit dezelfde film Ravata. Ik Varia. Dit is de hitzone. Straks kun je even lekker lang genieten van de trendsetters uit de jaren 90. On the beat of Nadeem Sherwin. Een prachtige pokojo eisen mouse me hamse te pooch. Fita na deel song. Deel ko kan je alle jayenge. Goes jayenge to deel me. Een prachtige soundtrack. En die komt straks uit de jaren 90. Maar eerst heb ik de brand new soundtrack voor je. Picks up a lot op dit moment uit onze factory. Want hoor je nu van nieuwe muziek, dan zit je ook tijdens dit weekend bij ons heel goed in de hitzone. Een 3 uur lang hitgericht gevoeligheid, waarin ik altijd de brand new soundtracks face screen en release als wereldprimeur. Maar ook dit weekend hebben we niets bijzonders aan nieuwe muziek. Nieuwe releases dan. Dus we doen het met de hits, de recurrents, de clubmixes, de dance tracks. Lekkere flow in mijn playlist, zoals ik dat zeg. Dus geniet ervan en doe je ding. Have the most wonderful weekend. Ik heb voor je uit de nieuwe film van Ayushman Khurrana. Hij is acteur en zanger. Met Sara Ali Khan. Pati Patni Aur Wo Do. Vamika Gabby en Rakul Preet Singh. Uit deze nieuwe film Pati Patni Aur Wo Do. We doen Dil Walechor. Picks up a lot on the beat of Rochak Kolli.

0: Even een timecheck. Het is 9 minuten over 5:30. En dit is de hitzone. U hoort mij tot 7 uur vanavond. Absoluut gezegd, acharatrico. Mritju samachar pokara jayega aur kuch sok sunte rehna met collega bhaiya Vijay Rambaran. Vanavond geen Ratanaram Dulhari Pandey en de Saturday Night Fever. Maandag is het dode herdenking, 4 mei. Ook er matlab, elke dode herdenking op 4 mei, ook dit jaar, om 8 uur 's avonds, alstublieft 2 minuten stilte. Voor de doden, uit respect. Jahan bhi aap hote hi honge, op dat moment 2 minuten om 8 uur 's avonds. Stilte, overal, op de Nederlandse wegen, thuis bij u. Jabia bhote honge, kampe. 2 minuten stilte, dode herdenking. Dat is maandag. En dinsdag 5 mei is het bevrijdingsdag. Ik weet niet of de banken geopend zijn. Misschien zijn er bepaalde instanties die gesloten zijn ook. Van een bevrijdingsdag weet ik het niet. Van dode herdenking weet ik ook niet, dat merkt u vanzelf. In elk geval houdt u daar rekening mee. Voor de rest geniet van dit weekend, want maandag beginnen de scholen in heel Nederland weer. Je vrouwen, meesteren, studenten, wagera wagera. Doe je ding, have the most wonderful weekend. Kijk wat de natuur ons schenkt. Het is lekker wandelweer buiten. Andere mensen zijn aan het chillen, anderen zijn bezig met hun weekendbezigheden. Anderen zijn in de auto, anderen zijn op het strand, op een of andere terras, onder het genot van Isabitoch, een lekkere borrel of een lekkere snack erbij. Of je bevindt je in een restaurant. Ja, ja, het is lekker om ervan te kunnen genieten. Ik heb ready voor je een brand new hit single en die komt van Hardy Sandhu en Kiran Bajwa. Uit de nieuwe film, jiska naam hai Hai Jawani to Ishq Hona Hai. En je hoort wow.
1: Say wow!

0: Wauw.
1: Wauw, moet ik zeggen. Ja, inderdaad, een wauwgana. Het is muziek van deze tijd, daar moet je van houden, daar moet je aan wennen. Je zult hem vaker horen. Hardy Sandhu, geen onbekende in de muziekindustrie van Bollywood. Een trange, vette Daisy Boy. En Kieran Bajwa, ook uit diezelfde categorie. Uit de nieuwe film Hai Jawanito Ishkonai, on the beat of Dinesh Bagchi, the musical composer. Het was Siddharth Mahadevan die de wereld veroverde in de film Munna Michael met deze outstanding performance uit het jaar 2017. Je hoort Mehu.

welkom te de film Muna Michael. En in deze film heeft, als ik me niet vergis, Kanika Kapoor ook een trange vette hit gescoord. Shakira. En we hadden ook nog dezezelfde film Ding Dang van Amit Mishra en Antara Mitra als blockbuster hits uit de film Muna Michael. Ja, Tom Jaapje. De hitzone tot 7 uur vanavond en ik heb ready voor je de brand new soundtrack. En die komt uit de nieuwe film Jiska Naam Hai, Bhoot Bangla. Je hoort Nikita Gandhi en Arijit Singh met Tuhi Dista. Prachtige soundtrack. Erg populair op dit moment uit onze factory.

wettig genot hier op Trendy with Jalla in de hitzone ook vanmiddag. Zometeen het begin van de vooravond hier op Trendy with Jalla. De avond is bijzonder jong. Buiten straalt het weer met aardig wat zonnige periodes. Geniet ervan, doe je dingen, have the most wonderful weekend. Het nieuws komt eraan on the hour van 6. Misschien hoor je ook van die belangrijke dingetjes en items in het nieuws. En voor de rest ga ik het laatste uur lekker starten met een hele goeie van Sonu Nigam en El Kayaknik on the beat of Nadeem Shravan. Een fantastische soundtrack. Zometeen na het nieuws on the hour.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio, vermaaijs aap deze te heet. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Jos Geelhoed. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan 3 Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. 2 mannen zijn naar Israël meegenomen en deelnemers raakten gewond, onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. De 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. Ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en naar de Golf van Aden gestuurd, in de richting van de Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen. Het incident vergroot de zorgen over een heropleving van piraterij in de regio. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slovaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De uitnodiging volgt op een telefoongesprek waarin ook de steun van Slowakije voor Oekraïns EU-lidmaatschap werd bevestigd. De relatie tussen beide landen stond eerder onder druk door een conflict over Russische olieleveringen via Oekraïne. Inmiddels is die energieruzie opgelost. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Geniet van je weekend, doe je ding en have the most wonderful one. Mij hoor je tot 7 uur vanavond en even een timecheck. Chebetje to, che minuut hotjela, 6 muzikale minuten over 6. Ik ga lekker starten in het laatste uur en dat doe ik met een mooie memory uit de jaren 90. Kjapke ahen abharjahe. We krijgen er allemaal geen genoeg van, want hoe meer je ze hoort, hoe beter ze klinken. Ik heb ready voor je, prachtige memory. Een verborgen muzikale schat. Sonu Nigam en Elka Yagnik on the beat of Nadeem Shravan. Enjoy it. Gana ho to aisa. What a song, what a song. Gana ka mithas labu hai, marte dam tak rahi. Chai samjhe ke? Abhi saans lene ki fursat nahi hai. Bahut achha gana. Enjoy it.

Deze Hidden Treasure. Ook een verborgen muzikale schat uit de jaren 70 uit de film Aanbaan van Mohammed Rafi. Ik heb ready voor je Arjun Kanungo uit de UK en hij doet Bailando versus Zalima en Despacito.

Ze liepen zo lekker in elkaar. Ja, deze prachtige Bailando, Zalima en Despacito. Gebracht door Arjun Kanungo uit de UK. Ik heb Ready For You, ook een mooie uit het jaar 2017. En als je het hoort, dan herken je het sowieso. Yasser Desai en Palak Muchal waren...

Laten we even genieten van twee populaire hits op dit moment uit ons factory. De eerste komt uit de nieuwe film van Varun Dhawan, Mrunal Thakur en Pooja Hatch. Film Hai Jawani To Ishq Na Hai. En daarvoor hebben we even Jab Tilak uit de nieuwe film van Shahid Kapoor, Rashmika Mandana en Kriti Senan, The Cocktail 2. Je hoort in de lead vocals Arijit Singh on the beat of Pritam Chakravarti. Ik moet zeggen, a tranga fette music energy, high definition sound.

Twee van de populaire hitsongs. Nieuw geluid uit onze factory, de hitmachine van Ujala Radio. De hitzone tot 7 uur vanavond. Doe je ding, have the most wonderful weekend. Geniet ervan. Ja, maandag beginnen de scholen weer, dus dat. Voorbereidingen treffen voor maandag. Iedereen weer volop aan de slag. Je vrouwen, meesteren, studenten. En bent u met vakantie? Geniet van je vakantie, oh heerlijke tijd. De meeste van u zijn al terug deze week uit het buitenland. Die waren even weg. In verband met de meivakantie, die is dit weekend voorbij, dus dat. Het was Mohammed Irfan in het jaar 2016 die de wereld veroverde met dit prachtig lied. Zikre Tera. Geniet ervan en doe je ding.

bring back a lot of memories. Aan het begin van de vooravond, vanavond in de hitzone. Yara, oh Yara. Je hoort Wino Tretor en Elka Jagnik. The best of the 90s.

Als je dit soort lieder hoort, te deel ko huske dete hai. Huske te hai to deel me. Yara o yara. Een mooie memory van Wino Tretor en Elka Jagnik. De soundtracks uit de jaren 90 kwamen vandaag in de hitzone uit de film Jeet. Even een timecheck, 9 minuten voor 7. Ik heb Ready for You. Die prachtige Indian pop song uit het jaar 2016. Van ZK, Zack Knight en Yasmin Walia. De dam digi digi dam dam digi digi dam

Morgen zondagochtend, dan hoor je van 9 tot 12 weer RJ on Sunday. En daarin ietsje over 10 ook de analyse van Robbie Makka. Uit Sweetie is er aan Ankondre. En RJ morgenochtend sowieso met RJ on Sunday van 9 tot 12 hier op Trendy Ujala. Rest mij u nog een fantastisch weekend toe te wensen. Doe je ding, have the most wonderful one. Pas goed op jezelf. En ik ga u groeten met een prachtig lied. Mooie memory uit de film Jeene Ki Raah. Film van Jitendra en Tanuja. Iedereen allemaal, have the most wonderful weekend. En geniet van deze prachtige soundtrack.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: Mojala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Mojala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 22:30 kwamen meldingen binnen waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan 3 Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept, zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. 2 mannen zijn naar Israël meegenomen waar deelnemers gewond raakten en onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. Daar was nogal wat mee aan de hand. Een 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. En of dat nog niet genoeg was, ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, I'm Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten, waarbij 3 mensen gewond raakten. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten, na meldingen van verdachte bewegingen. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan 3 Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. En de politie hield vanmorgen in Vught een 34-jarige bestuurder aan. Hij reed onverzekerd over een fietspad zonder rijbewijs en met gestolen aanhanger. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Hulchal, Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Hoezanne Radio. Mail vandaag nog naar info@hoezanne.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemden in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorzieningen. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 22:30 kwamen meldingen binnen, waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए. तू चाहे जहाँ पर जाइए, तू जान है तो Ujala Radio.
7: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
8: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kersen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer her.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Subha al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ojala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ojala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ojala.nl. www.ojala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De brandweer past de aanpak van de natuurbrand bij Weert en Budel aan en zet voor het eerst handcrews in. Deze teams bestrijden vuur op moeilijk bereikbare plekken. Buitenlandse ploegen worden afgelost door brandweerlieden uit Utrecht. Op 3 locaties zijn nog hotspots waar de brand snel kan oplaaien. Een jong kind is zaterdag bij een molen in de gemeente Vijfheerenlanden geraakt door een wiek en raakte ernstig gewond. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde tussen hei en boeikop en Leerbroek. Het slachtoffer speelde bij de molen. Burgemeester Sjors Freulich spreekt van een ingrijpend incident. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn inmiddels onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemden in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorzieningen. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
5: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ojala Radio. Mail vandaag nog naar info@ojala.nl.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten bij de natuurbranden is niet langer nodig. Volgens minister Van Wil en het interregionaal beleidsteam zijn de grote natuurbranden onder controle. De internationale hulp uit België, Duitsland en Frankrijk wordt beëindigd. De operationele inzet ligt weer volledig bij de regionale brandweerorganisaties in Nederland. Het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of hervatting van de oorlog, dat zegt een Iraanse onderminister. Iran stuurde vrijdag een nieuw vredesvoorstel na eerdere afwijzing. Het land wil de straat van Hormuz openen, maar door onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran wordt dit uitgesteld. Reden voor Amerika om het vredesplan af te keuren. Een jong kind is zaterdag bij een molen in de gemeente Vijfheerenlanden geraakt door een wiek en raakte gewond. Het kind is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde tussen Hei en Boeikop en Leerbroek. Het slachtoffer speelde bij de molen. Burgemeester Sjors Freulich spreekt van een ingrijpend incident. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio. Feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are.
3: Ujala Radio Headlines. De brandweer zet bij Weert en Budel voor het eerst handcrews in. Deze teams bestrijden vuur op moeilijk bereikbare plekken. Een jong kind is zaterdag bij een molen in de gemeente Vijfheerenlanden geraakt door een wiek en ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. En ontheemden in tentenkamp in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश. Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Ujala Radio. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed.
10: Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de Straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei uit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna over land verder vervoerd. De Oekraïnse president Zelensky heeft sancties opgelegd aan zijn voormalige stafchef Andriy Bohdan. Een reden is niet gegeven. Zijn onderscheidingen worden ingetrokken, activa bevroren en de handel verboden. De maatregelen gelden voor 10 jaar. Bohdan suggereert zelf een verband met recente berichten over mogelijke corruptie rond Zelensky en zijn vrouw. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten bij natuurbranden is niet langer meer nodig. Volgens minister Van Wil en het interregionaal beleidsteam zijn de grote natuurbranden onder controle. Dat betekent dat de internationale hulp uit België en Duitsland wordt beëindigd. De operationele inzet ligt weer volledig bij de regionale brandweerorganisaties in Nederland. Het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of hervatting van de oorlog, dat zegt een Iraanse onderminister. Iran stuurde vrijdag een nieuw vredesvoorstel na eerdere afwijzing. Het land wil de straat van Hormuz openen, maar door onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran wordt dit uitgesteld. Reden voor Amerika om het vredesplan af te keuren. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden.
9: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देशभर में सुनाई देता है via DAB+. तोर घर में, तोर ऑटो में. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर. देशभर में उजाला रेडियो. द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो.
11: तुझे लगे ना नजरिया.
12: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Oudjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oudjala Radio is er voor ons allemaal.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei uit Antwerpen. De Oekraïnse president Zelensky heeft sancties opgelegd aan zijn voormalige stafchef Bodaan. Een reden is niet gegeven. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten bij de natuurbranden in Nederland is niet langer meer nodig. De internationale hulp wordt beëindigd. En het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of hervatting van de oorlog, zegt een Iraanse onderminister. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: है जब
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei uit Antwerpen. De Oekraïnse president Zelensky heeft sancties opgelegd aan zijn voormalige stafchef Bodaan. Een reden is niet gegeven. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten bij de natuurbranden in Nederland is niet langer meer nodig. De internationale hulp wordt beëindigd. En het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of hervatting van de oorlog, zegt een Iraanse onderminister. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Hulchal, Ujala Radio.

0: Gala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: Huh? Kya kaha?

0: मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं ले तेरे पाँव पर, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये
1: यू आर
2: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien en de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Na na nani, dada dadi, kaka kaki, mama mami, phua phuppha, behen aur e bhai, to bhi sune hai to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon, in de plaats Jaroen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit de Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. En containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei uit Antwerpen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: U luistert naar Ujala Radio.

0: हंगामा, कहां भाग रही तू मैं?
1: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले है

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon, in de plaats Jaroun. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit de Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. En containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei uit Antwerpen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are, omdat jij bijzonder bent.